zvakare. Zviri kunakidza, chimboende kuBhoti kuchipikiri uko timbonofadaya.